0: Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service.
1: RNI tijd, de juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier.

0: You're listening to Jan Van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.
1: Van harte welkom, we zijn er weer bij met een uurtje ontspannende muziek op de radio. Loso, daarnet gehoord en gehoord, speelt Marco Schuitmaker, de man van de Engel, hè? Jawel. Van harte welkom in Duitsland, Frankrijk en in België natuurlijk en in Nederland. En niet vergeten, you're welcome in the United Kingdom. Laten we maar snel van start gaan.

Muziek uit vergane jaren. Zijn er niemand minder dan Manuela? En ze moest nog naar school gaan, maar ze kreeg alvast een carrière aangeboden. Natuurlijk, is veel slimme meid. Hè. Ik ga nog liever naar school dan even te gaan zingen.

De $6 million dollar guy, oftewel de man van 6 miljoen. Lee Majors, jawel, acteur, zanger en de fall guy. Een ode aan de stuntmannen, gedraaid en gespeeld op de grote zender hier.

Detroit, Michigan, Tamil en Motown, hoe je het ook noemen nog. Muziek van de Four Tops, dat is muziek om u tegen te zeggen. Zoiets, dan maken ze niet meer. En wij hier, we houden ze nog in ere om af en toe toch een keer nog zo'n plaatje op te gooien.

0: Hou deze maar goed in je geheugen. En onze Marcus. En hij blijft trouw aan de Neue Deutsche Welle. Of de NDW in het Duits. Ah, astronaut. Fonkelnieuwe plaats, augustus 2026 bij ons binnengekomen. En hier op de draaitafels terecht, natuurlijk van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee International.
2: I think that deserves a Beatles record, right?
3: The Beatles!

0: Een iconische track, gebracht door de mannen van de Beatles. Come Together. Radio Noordzee, internationaal. De Vlaamse en Nederlandse service, daar hoort u heen in.
1: De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. De Noordzee Sound. Van de Nederlandse service. Van de Nederlandse service.
2: Attention.

0: Twee Vlaamse patriotten op één single. En digitaal geremasterd. Tony Servi tezamen met Rudy Jones. En hemel help me. Ja, een plaatje uit de jaren 90, hè?
1: RNI's Dutch service can be heard at 7 a.m. on Sunday morning, right through till 2.

0: John Roy Show. 15 years on Radio North Sea International and still going strong.
1: Er zat een bij op mijn schuif. Maar het is toch allemaal goed gekomen. Het programma noemt nog altijd Twee Masten en wordt digitaal opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België, voor Radio Noordzee Internationaal. En daar zijn we best trots op. Wees welkom en zet je radio een beetje harder. You're gorgeous,
2: you're beautiful. And you're with Radio Noordzee International.

0: Suspicious Minds. Dat zijn van die platen die blijven jaar in jaar uit rechtop staan. En die blijven nieuw. We noemen dat gewoon evergreens. Elvis Aaron Presley. You're gorgeous.
1: You're beautiful. And you're with Radio North Sea International.
2: De Gouden Ouwe. Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.

Dat zijn van die verloren gegaane pareltjes, gebracht door de mannen van de Classics en Bury My Heart. We gaan dat nog niet begrijpen. Nee, nee, we graven dat nog niet. We houden dat nog een beetje staande en we houden ons toch een beetje sterk. Radio that switched on. Switched on. Switched on. Aandacht voor een nieuwe groep, The Wanderers of the Dark. Met een liedje van de Gibb Brothers, To Love Somebody. R&I Radio, 100%. The Flemish and Dutch Service.

0: 100% geslaagd, zelfs meer. The Wanderers of the Dark. Je hoort hem hier voor de eerste keer op Radio Noordzee Internationaal. En daar zijn we best trots op.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met
3: gouden ouwe.
2: Met op zaterdag en zondag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
4: You're listening to Jan van Rooy on Radio Noordzee International's Dutch service.

Melody Zenit and the Black Mark, brand new disco, produced in 26. Zo zou ik dat dan kunnen verkopen.

In Engeland ergens. Melody Zenit, hou ze maar in doog. We hebben ze ontdekt. En je krijgt ze hier. Gratis en voor niks.

De Nederlandse Roy Orbison zijn er niemand minder dan John Spencer en zijn groep Keep, Keep, Keep It On in het Nederlands. Ik heb die ook nog wel ergens liggen in het Engels, maar dat spelen we op een andere keer.

0: Grazzi International. Wir spielen die Musik, die damals von der Mevo 2 zu hören war.
1: Ik moet even snel interfereren en ik moet zeggen, het is gedaan met spelen. Ja, we hebben nog 4 minuten nog. En dat is niet veel meer. Kalima de Luna is onze uitdraaiplaats. Boney M. Bis nächste Woche. Till next week.